en beleef van ons nieuwe hoek in de stilte over de blokster zullen we ook voor theetra, waar wel in de blokster te vroeg van nek is tilkomen.